0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: bottle up.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hippen, ik moet bellen, even vijf.
2: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

Y si él me manda.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

galaxy. Nothing but some

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio. These are the bangers on.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
1: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
3: Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker.
4: Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo hoopt deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie, en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
5: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
6: Kom maar binnen, jongens.
5: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
4: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD, CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
8: Right, right, heat wave.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ja, we pakken gewoon de rest van de week door. Donderdag vandaag, 27 augustus. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben nog aan het bijkomen van afgelopen weekend. Een weekendje festival. En dat gaat je niet in de koude kleren zitten, kan ik je wel vertellen. Maar goed, daarover gesproken. Afterparty is nog. Frenna hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
1: En zometeen hoor je nu meteen.

0: Zojuist hoorde je nu meteen hier bij Galaxy Radio. En ik zei je eerder al, ik ben nog aan het bijkomen van afgelopen weekend. Dus misschien ben ik vandaag niet zo scherp. Al moet ik zeggen, ik heb niet gedronken. En ik heb iets geleerd over kamperen op een festival. Ik was namelijk op een festival het weekend. En ik heb wat tips voor je. Ga ik je zo meteen vertellen. Namelijk, je kunt stoer doen en een klein tentje en een matje kopen en denken, nou, dat is genoeg. Maar ik heb het dit keer echt helemaal anders aangepakt en ik ga ook nooit meer terug. Dus wil jij een kampeertip? Blijf dan luisteren. Hoor je dat zometeen van mij. Eerst nog, Tupac hier bij Galaxy Radio. Do for love. I would like to welcome.
1: We are Galaxy Radio. You already know.
2: You know my name.
1: We are your daily playlist provider.

Out of the Club. Nou, ik zal je vertellen, ik ben zelf helemaal niet zo feestbeest. Vroeger wel hoor, ik ging echt gewoon veel op stap. De laatste jaren eigenlijk minder. Hier en daar een keertje een festival, maar ook dat is sporadisch. En ik heb het alcohol drinken zo goed als opgegeven. En dat scheelt de helft, maar wat ook nog de helft scheelt, wanneer je naar een festival gaat en daar moet kamperen, of wanneer je op vakantie gaat en gaat kamperen, heb ik dus iets geleerd over het kamperen zelf. Ik heb dus een paar dagen op een festival geslapen afgelopen weekend. En normaal heb ik altijd zo'n tent waar je ongeveer liggend naar binnen moet kruipen. Je tas ligt op je hoofd, schoenen in je nek. En na twee nachten weet je niet meer waar je schone kleding is. Want het ligt overal door elkaar heen of in de modder. Dus dit keer had ik voor het festival een veel te grote tent meegenomen. Een groot bed erin, tafeltje erbij, al mijn spullen aan de kant. Ik had gewoon een soort kleine studio voor mezelf gebouwd. En ik zal je zeggen, dat scheelt echt wel de helft. Het klinkt overdreven, maar overdag lekker het festival op. En daarna gewoon even normaal je eigen hut in. Een soort van even terugtrekken in je eigen huisje. Wat ik wel vergeten was, hoe groot je tent ook is, het blijft super, super koud om 4 uur 's nachts. Dus dat mag jij meenemen voor wanneer jij een keer gaat kamperen of op vakantie gaat. Of wanneer dan ook. Ik kan je alleen maar helpen met deze tips in ieder geval. Hey, zometeen gaan we Don't Walk Away luisteren. Eerst nog No New Friends, DJ Khaled hier bij Galaxy Radio. En straks nog jouw favoriete track. En nog een throwback zometeen. Oh, I'm a superstar. This is where the biggest cars come to play. Let's go! What's up, it's Coil Ray. This Future. Hey, what's up, this Chris Brown. All the hits on Galaxy Radio. The only station that matters, period. We're doing it for the culture.

0: Nieuwe muziek, throwbacks, alles komt er voorbij vandaag hier bij Galaxy Radio. Eerst draaien we No New Friends, DJ Khaled bij Galaxy Radio. En zometeen heb ik voor jou een throwback uit 2002. Met een clip die de meeste mensen nog wel kennen, omdat die erg opvallend was. Maakt niet uit. In ieder geval, eerst deze dus. En een track die je kent uit The Zeros. En die nieuw jasje.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Christina Aguilera, Dirty, met een clip die niet meer van je netvlies afging. Of afgaat eigenlijk. Daarvoor die Anxiety Doji met een... de beat is dus van een andere track uit The Zeros. Die je misschien nog wel kent. Die track die heette Somebody That I Used To Know van Gotye. Waar dus Doji haar eigen versie van maakte. Zometeen heb ik voor jou jouw favoriete track klaarstaan. Je mag straks bestemmen met jouw favoriete track die jij wilt horen hier bij Galaxy Radio. Mocht het wel Cry For Me zijn de weekend, heb je pech, want die ga ik zo meteen voor je draaien. Eerst nog deze Paint The Town Red, Doja Cat bij Galaxy Radio. Maar stuur mij dus even door wat jij graag wilt horen. Een track die, die bij je werk past, die bij je dag past of misschien bij je vakantiedag. Jouw favoriete track ga je horen zometeen bij Galaxy Radio als je hem doorstuurt naar 085 029 4x2. Eerst nog Paint The Town Red.

Cry For Me The Weeknd. En mocht het nou jouw favoriete track zijn, dan kan dat. Dat is mooi. Dat is heel fijn voor jou. En mocht het dan niet zo zijn en je wilt hem graag horen, stuur hem dan door naar mij.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het Galaxy News. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september... omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit een malariagebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september... tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD, CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: We vliegen vandaag alle kanten op. We gaan van muziek die jij graag wilt horen naar muziek die ik graag wil horen. Naar throwbacks, naar nieuwe muziek. En die allereerste is nogal het belangrijkste. Muziek die jij graag wilt horen. Dus daarom zou ik zeggen, stuur het door naar 085-029-4x2. En misschien hoor je zometeen jouw track.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
1: Maar wat ook belangrijk is, is een track die ik graag wil horen. En waarvan ik eigenlijk weet dat jij hem ook graag wilt horen. Ik heb een track zometeen voor je klaarstaan. Gaan we in die throwbacks naar 1996. Voor het zover is, gaan we nieuwe muziek draaien. Deze is recent uit afgelopen jaar. Killani ga je horen.

Twee neven die samen muziek maken. Je hoorde Baby Keem en Kendrick Lamar hier bij Galaxy Radio. Zometeen dus jouw favoriete track die we gaan draaien voor jou. Stuur het door. Eerst nog een track uit 1996. Toni Braxton, You're Making Me High.

0: man. Heftig, heftig.
1: Heftig, man. Nou, wat ik heftig vind, het gaat vooral over mezelf. Ik weet soms niet meer in welke tijdsgeest we eigenlijk zijn. En dat ligt vooral aan mezelf. Eigenlijk bedoel ik meer te zeggen, begint nu de werkweek weer? Begint school weer? Is het vakantietijd? Want ik zie mensen om me heen op vakantie gaan in oktober. Sommigen in januari. En sommigen echt wanneer de vakanties echt ingaan. Ik leef zelf vooral op mijn eigen tempo. Een beetje radio maken hier en daar. Lekker muziek maken. En dat soort dingetjes een beetje. En ik vind dat zelf heerlijk. Of het gezond is, dat weet ik niet. Maar het heeft zo zijn voor- en nadelen. Het enige nadeel is, ik weet dus niet of jij nu een track gaat aanvragen. Vanwege je werk. Zeg je nou, ik wil graag mijn working track horen. Mijn favoriete werktrack. Mijn favoriete vakantietrack. Mijn track om mee naar school te fietsen. Het kan allemaal. Stuur het door. En dat heb jij waarschijnlijk al gedaan. En daarom gaan we nu jouw favoriete track draaien. Hier bij Galaxy Radio. Let
2: me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah,
1: you know I got that work. En wat ik zeg, hè, het mag dus alles zijn. Jouw favoriete working track, je vakantietrack. Alles mag het zijn. Je mag het doorsturen of mocht het doorsturen naar 085-029-4x2. Doe je dat nu alsnog, dan kan ook. Maar dan ga ik hem morgen voor je draaien. Morgen ben ik er gewoon mee natuurlijk. Maar jouw favoriete track, ik heb er één klaarstaan voor je. Eentje van 3 jaar geleden die een titel heeft die te maken heeft met liefde. Maar ook met alcohol. Heel simpel. Drunk in Love ga je horen hier bij Galaxy Radio.
3: We are Galaxy.
4: All summer long.
5: It's the summer of hip-hop.
6: It's blazing, baby.
4: And hip-hop rules the world.
3: Summer on Galaxy Radio.

0: ze waren afgelopen weekend op een groot festival. Het grootste festival van Nederland dus. New Wave stond daar en die braken de tent volledig af. Waar dus ook John Afrese onderdeel van is. Panna hoorde je bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we in die throwbacks naar 2003 met een ritme die relevant blijft. Never Leave You. Lummy D naar Drake.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, Johnny.

Ken je dat? Dat je een nummer hoort en denkt, ja, dit ken ik ergens van. Deze beat, die herken ik uit een andere track. Kan kloppen, want eerder draaiden we dus Lummy D, Never Leave You, een track, een beat eigenlijk, die je op meerdere tracks hoort. Wat eigenlijk heel normaal is in dat genre, vooral in dancehall. Daar wordt vaak gewerkt met één rhythm, een instrumentale basis waar meerdere artiesten hun eigen nummer op maken. Zo kwam daar in 2000 de Diwali rhythm, gemaakt door Lanky Marsden, en daarna hoorde je veel artiesten die rhythm gebruiken. En dat gebeurde eigenlijk gewoon officieel via de producer, en de rechten werden ook gewoon doorgeschoven, dus alles was helemaal legaal. Er verschenen zelfs complete verzamel-cd's waarop je allerlei nummers hoorde die, ja, met diezelfde rhythm gemaakt waren. En als je dan goed luistert, dan hoor je meteen waarom die Diwali rhythm zo herkenbaar is. Luister maar even. Zo beginnen we dus met Lummy D, die je eerder hoorde, Never Leave You. En het ritme ga je zometeen nog in meer tracks horen. Let maar even op. Maar je hoort hem ook hier dus.

0: tot zover dus een klein lesje in muziek. Je hoort dus Diwali Rhythm in meerdere tracks voorbij komen. Wat vaker gebeurt in het dancehall genre. Dus de Diwali Rhythm, eerder hoorde je Never Leave You, Let Me Die. Zometeen gaan we Spider draaien. Dit ding naar Colombiana. Nieuwe Galaxy Radio.
1: We are Galaxy.
2: Back to the
3: hip-hop.
2: Oh,
3: you already know.
1: Galaxy.

0: Krijg je een lesje in muziek van mij, maar zometeen is het tijd voor een nieuw lesje. Namelijk, Sydney Gregger staat voor je klaar voor de lunchbreak mix om jou een klein lesje muziek te geven tijdens jouw lunchpauze. Hij gaat zometeen een hele hoop tracks aan elkaar mixen en jou een beetje meer energie geven in je lunchpauze om de rest van de dag door te kunnen. We mogen nog 2 dagen, donderdag en vrijdag, dan is het weer weekend. Ik ben er morgen weer. Tot morgen.
1: Hold on, wait. This is Chris Brown and you're listening.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Hey, dit heb jij gemist uit de Carjay en DNA show.
5: Ja, ik ben hier.
6: Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van guys, oké, hier, gewoon stop.
4: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA show vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is nu zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder meer zijn vrouw Sonja, zus Astrid en zoon Hakon met vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede, gevolgd door vochtophoping en een bacteriële bloedinfectie. EasyJet riskeert dwangsommen tot €50.000 omdat de maatschappij op Schiphol opnieuw ongeoorloofd de vervuilende hulpmotor gebruikte. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwde de luchtvaartmaatschappij daar in december al voor. Per overtreding bedraagt de boete €2.500, terwijl schonere alternatieven wel beschikbaar waren. Het AZC in Uithuizen blijft 1 jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september... omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit een malariagebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. En dan het weer. Vanmiddag verdwijnen de laatste buien in het noorden en wordt het overal droog. Naast hoge bewolking schijnt ook de zon flink. De zwakke tot matige wind draait naar het zuiden. Het wordt zomerswarm met temperaturen van 27 tot 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Na de plotselinge overstromingen in Nepal van gisteren zijn 2 Nederlandse toeristen vermist. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. In totaal zijn door de overstromingen 644 toeristen vermist, waaronder dus 2 Nederlanders. Het is onduidelijk wat er met hen is gebeurd. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
6: Galaxy Radio.

0: Yes, yes, yes. En luister naar Galaxy Radio. En zoals ik altijd aangeef, I love my throwbacks. I really do. En ik heb er nog eentje. Ik heb er nu eentje uit 1996. Ik zal je zeggen waarom ik deze zo doof vind. Ik hou van pokoes met bepaalde instrumenten erin. Celebrity Overnight bijvoorbeeld heeft het ook. Kanye maakt ook best wel veel gebruik van weet toch, een viool of een harp of een heel orkest. En deze throwback, gewoon als je die clip gezien hebt, it's a whole thing. Laten we daarop houden. Maar die tekst en dan die muziek eronder, ja man, dope. Ik heb het over Exhibit Paparazzi. Ik weet zeker dat je die heel lang niet gehoord hebt. Drake die komt ook voorbij. En wat ik dus al zei, de heerlijke throwback van Exhibit Paparazzi. Geniet ervan. Ik ga rustig zitten en lekker luisteren. We beginnen met Dior, No Games.
1: Lucinda Sadak, now on Galaxy Radio.

0: Ik zit te denken, ik ga je gewoon verwennen met nog een throwback. We waren op het begin waren met Destiny's Child. Ik heb een exhibit er doorheen gegooid. En ik heb uiteindelijk ook weer een pokoe gevonden uit 2000. Outkast, So Fresh and So Clean. Ik vind het een lekkere pokoe. Vooral als je ermee opstaat. Ken je dat je op die dagen dat je gewoon lekker... dat je gewoon extra lekker in je vel voelt. Of je hebt een nieuwe outfit besteld. Je hebt hem binnen. Je weet, je gaat naar een feestje toe. Het matcht met je sneakers. Met je haircut. Met everything. En dan zet je deze pokoe op, man. So Fresh, So Clean. Geloof mij. Niemand kan jouw dag meer stuk maken. Try it. Dus Outkast sowieso meteen. Maar we beginnen met Young Dolph.
1: Galaxy Radio. Summer hits. Urban vibes.
2: Baby, baby, baby.
3: Oh, baby.
2: Baby. Uh-huh. Yeah, yeah. It's Dolph.
4: What Juicy say? Like...

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Mary J. Blige en Kevin.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: We are Galaxy.
1: Trobi on the beat.
2: Ik breng die

0: Het weekend staat gewoon alweer voor de deur, man. Stel dat jij plannen hebt, suggesties. Laat me gewoon even weten via mijn Instagram. En dan kan ik het desnoods morgen. Hè? Morgen kan ik vertellen van, hey, als je niks te doen hebt, moet je daar en daar wezen. Of wil je een gore horrorfilm zien? Ga dan naar de Ice Cream Man. Zo weten we elkaar een beetje te vermaken. Komt helemaal goed. En als je gewoon mij de groetjes wil doen, mag dat ook. Gewoon via mijn Instagram, Lucinda Sadok. Ah, I like that. I would love that. Dus dat mag ook. Yes, dan weet je dat. De Sting staat voor je klaar. Gunna komt langs. Maar we beginnen met Bruno Mars. I just might.
1: Oh, it's hot out here.
2: The weather is heating up. The weather.
1: Yeah, I love it. I get to throw on my bikini. Barbecue with my family.
2: And the hip-hop is hotter than ever.
1: All summer long, we partying right here.
3: This is my summer party station.
2: Enjoy the summer with Galaxy Radio.

Ja, dus ik ga vandaag gedag moeten zeggen, man. Het is alweer bijna tijd. Het gaat hartstikke snel als het gezellig is. Maar ik ben er morgen weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. En hopelijk ben jij er dan ook. Ik denk het wel. Doe gewoon je best en het moet helemaal goed komen. Ik wens je een fijne dag en ik spreek je morgen. Bye bye.

0: check it, check it. Check out
1: the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
5: Ja, maar nee? Je kan ook gewoon een dagje gaan.
6: Kom maar binnen,
5: mannen.
7: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
4: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
8: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: tijd. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De twee verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Hey, dit heb jij gemist uit de Carjé en DNA show.
4: Ja.
5: Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
3: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjé en DNA show vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. De 2 verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 2 bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right, right.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ja, goedemiddag. 4 uur geweest. En dat betekent de laatste loodjes van je 4e werkdag van deze week. We gaan eraan beginnen. We gaan je door de avondspits heen loodsen hier op Galaxy met lekkere muziek. En zometeen Seven Alias. Ik heb Davido voor je klaar liggen met With You. Maar we trappen af met de Fight Cillo. Goedemorgen.
3: Yeah, yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
1: Galaxy.
3: Yo, what up, what up? It's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
1: Galaxy.

Galaxy met Seven Alias. Je hoorde Kenan en Kel, daarvoor Davido. Of Davido. Is maar net waar de klemtoon ligt. Hè? En je hoorde With You en Fight. En Seguro Amor. Ja, sommige letters in het Spaans spreek je namelijk anders uit. J is de G volgens mij en de V is de B. Dat is een beetje een probleem met ons nieuwe bondscoach. Namelijk, die heet Xabi. Of eigenlijk Xabi. Ja, dat lijkt dan weer een beetje op Xabi. En dat is dan weer Nederlands en niet al te positief. Maar veel mensen noemen hem dus gewoon Xavi. Maar dat is dus in het Spaans niet goed. Hè? Dus Selo Goedemor is Juromer dan met een J. Nou, bij deze een klein stukje Spaanse les. Hey, goedemiddag, zullen we eraan beginnen? Ik ga de lijn opengooien, 085-029-4x2. En dat ook niet zonder reden. Het is vandaag namelijk 27 augustus 2026. En dan denk jij bij jezelf, ja, dus, hè? Gewoon een donderdag. Ik bedoel, hoezo is deze dag speciaal? Nou, ik denk voor een groot aantal GTA-gamers is dit een hele speciale dag. Want vanavond om 9 uur Nederlandse tijd is namelijk op Netflix een groot gedeelte van de game dus te zien. De echte gameplay. En ik denk dat met mij heel veel mensen voor een scherm, zij het de televisie, zij het je computer zitten, om nou daadwerkelijk te kijken hoe deze game eruit gaat zien na 13 jaar wachten. Want ja, ik heb er 13 jaar op gewacht en met mij velen, denk ik. En als je geen idee hebt waar ik het nou over heb, dan heb je echt onder een steen geleefd. Of dan heb je nog nooit een computerspel gespeeld. Dat kan natuurlijk ook. Mijn vraag aan jou is, ga je vanavond om 9 uur voor een scherm zitten? Laat het weten, 085-029-4x2. Hier is Ira Starr met haar nieuwe single, die heet Tornado. En zometeen Rihanna met Panda Replay hier op Galaxy.

0: Ik zei gisteren al dat de A$AP Rocky aan tour is. En als je groot fan bent van A$AP Rocky, dan heb je heel lang moeten wachten voordat hij op tour gaat. En hij heeft een cadeautje meegenomen namelijk, want met hem toert namelijk ook Rihanna. En vanavond staat hij in Nederland op de planken, op de Ziggo Dome planken. Want daar zal A$AP Rocky dus te zien zijn. Heb je kaartjes, dan is de kans vrij groot dat je ook Rihanna vanavond gaat tegenkomen. Want volgens mij gaat zij gewoon mee. Ik bedoel, ze was in Brussel aanwezig, dus waarom niet in Amsterdam? Je hoorde Panda Replay en daarvoor de nieuwe single van Ira Star met Tornado. Heet in de Galaxy, nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Wij in Nederland zijn allemaal redelijk gematigd. Hè? Ik bedoel, als er een feestje is, dan zitten we in een kringetje. En dan staan de chips en de borrelnootjes staan ergens in het midden op een tafeltje. En dat is het gemiddelde Nederlandse feestje. In andere culturen gaat dat toch enigszins anders. Ik bedoel, er zijn mensen die beweren dat ze geen leuk feest hebben gehad als ze niet met de volle maag naar huis gaan. Ik kan me daar helemaal in vinden. Ja, en huwelijksfeestjes, hè, soms wordt dat door bepaalde gemeenschappen redelijk goed aangekondigd door allemaal toeterend door de straat te gaan. En dat overkwam mij vandaag ook, want ik kwam zo'n optocht namelijk tegen. Een hele rij met auto's, allemaal hele dure auto's, allemaal toeterend door de straat. Alleen er stonden 3 boa's stonden dus op de stoep, die keken erna. En ik zag dat gebeuren en ik riep nog naar een van de jongens, want ja, het is vandaag warm, hè, dus de ramen waren open. Je wil graag ook horen als je aan het toeteren bent wat de reacties zijn. Of je eigen toeter natuurlijk, hè, tuteren, tuteren. Dus ik zeg tegen een van de jongens, hey, ben je niet bang dat je daar een boete krijgt? Want er staan namelijk een paar boa's boven verderop. Nee, zegt hij, helemaal niet. Ik heb gewoon gezegd dat we van Extinction Rebellion zijn. Dan word je sowieso in Nederland niet beboet. En zo meteen gaan we de snelweg blokkeren. Ha! Ja, dat had hij natuurlijk verzonnen, maar ik vond de reactie wel leuk. Hey, Ludacris komt eraan. Wiz Khalifa en nog veel meer bangers hier op Galaxy. Dus alle redenen om te blijven luisteren. Je weet, de lijnen staan open. 085-029-4x2.
1: Grab your friends, hit the beach.
2: Sweeter than no summertime vibes.
1: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.
2: I keep dwelling on the past, babe.

0: Wiz Khalifa en Ty Dolla Sign samen met Snoop Dogg en You and Your Friends en daarvoor Ludacris met Good Love en ja, en vrienden. Wat heeft Snoop Dogg gezat? Want hij is bezig met een film over zijn eigen leven en dan wil iedereen vriend worden natuurlijk met Snoop Dogg om een rol in de film te krijgen. De castings zijn op dit moment bezig en af en toe druppelt er een naam naar buiten. Onlangs is bekend geworden dat Cameron Jones een van de meest iconische rollen in hip-hop op zich kan nemen. En dat is de rol van Tupac Shakur. Deze Cameron Jones was ook al te zien in de Amazon Prime thriller Panic. En ja, wie de rol dan gaat spelen uiteindelijk van Snoop Dogg? Dat is even de vraag natuurlijk. En misschien is dat gewoon Snoop Dogg zelf, hè? Ik bedoel, het zal niet de eerste keer zijn dat hij voor de camera staat. Dus we gaan het meemaken. Hey, je luistert naar Galaxy. Baas Wie tot 7 uur. Lood je door de avondspits heen op deze donderdag. Ik heb zometeen een man die vanavond op het podium staat voor je in de aanbieding. Ga je alvast een beetje voorgenieten. A$AP Rocky met Hijack. En ook deze ga je zometeen horen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. The biggest bangers.
2: You hear them at your favorite station.
3: Set it up. Set it off. Right. We about to take flight.
4: We about to take flight.
2: All day and all night. Every day.
5: What's up, it's your man Chris Brown.
6: It's Kehlani.
7: It's the biggest boss, Rick Ross.
8: My name is Glorilla.
9: We gonna drop that shit.
1: We are Galaxy Radio.
10: Bring the real
11: hip hop.
12: Bring the hip hop back.
1: And back.
2: With more bangers on Galaxy Radio.
13: We rep the culture.

Vanavond op de planken in de Ziggo Dome, A$AP Rocky. Deze keer samen met Jessica Pratt. Je hoorde Hijack en de geruchten willen dat Rihanna er dus ook bij is. Ik wou bijna zeggen Madonna. Nee, die stond onlangs nog in de Ziggo Dome. Naar aanleiding van het feestje wat in Amsterdam natuurlijk gevierd is. Het Pride-feestje. Ja, misschien is ze blijven hangen, hoor. Dat kan goed. Ergens in de coulissen opgeborgen. Dat ze er ergens in een flightcase hebben gestopt en vanavond eruit pakken. Maar ik denk haast van niet. Dus ik weet ook niet of het publiek er heel blij mee gaat zijn. Als zij in één keer naar voren komt. Maar goed, je weet nooit. Hey, het is wel een dilemma natuurlijk. Stel je voor, je hebt heel lang heb je op kaartjes zitten azen voor A$AP Rocky. En die heb je dan eindelijk gekregen. Het is heel lang geleden dat A$AP Rocky nog een keer in Nederland is geweest voor een concert. En dan valt dat precies op de 27e. En je bent ook nog GTA 6 fan. En je wil eigenlijk vanavond om 9 uur naar Netflix kijken. Maar ja, je staat in de Ziggo Dome voor A$AP Rocky.

0: de release vannacht om 3 uur op YouTube er is. En dan kijk ik het alsnog wel. Tegen die tijd ben ik ongeveer thuis. Dus het is wel een dilemmaatje. Laten we eerlijk zijn, hè? Ja, en wil je iets kwijt over GTA 6? Zit je vanavond ergens voor een scherm te popelen van ongeduld om te zien wat de gameplay is van deze game waar we 13 jaar op hebben moeten wachten? Jij, ik en iedereen. Dan zou ik het graag van je willen weten. 085-029-4x2.
1: 085-029-4x2. It's about that time.
2: Hip-hop.
1: Get it first.
2: Hip-hop.
1: Get it right here.
2: This is new feature music.
1: Another new joint.
2: Right here.
1: Right now.
2: New music.
1: On Galaxy Radio.
0: Nieuw werk op Galaxy van Davido samen met NO11. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hier is Gimme That Thing.
3: It's JJ Baby.

Battle Scars van Lupe Fiasco. Samen met Guy Sebastian hier op Galaxy. Daarvoor zat I Spice met Deli en Davido met een nieuwe single die heette Gimme That Thing. Blijf luisteren, zometeen opmerkelijke bekentenissen van een man die vroeger een hele grote hit had. Ja, welke bekentenissen dat zijn en wie die meneer is? Ik ga het je straks vertellen, het heeft alles te maken met Tupac Shakur. Want ja, daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Die rechtszaak is nog eens gaande in Los Angeles. Dus ben benieuwd of je het weet, of je het al gehoord hebt. En anders ga je het horen hier op Galaxy. Dus welke man heeft welke uitspraken gedaan? Straks meer!

0: Door de Frenna, Maradona en daarvoor Trobi samen met K.A. en Hoog. Welke man heeft welke uitspraken gedaan in de zaak van Tupac Shakur? Zometeen na vijven ga ik daar een antwoord op geven. Voor de rest blijven de lijnen openstaan op 085-029-4x2. En zometeen wat reacties van mensen die vanavond wel of niet voor de buis zitten voor de introductie van GTA 6.
1: Galaxy Radio, Summer Hits, Urban Vibes.

0: gonna get love.
1: We are Galaxy.
2: What's going on? This is Drake.
3: 21 Savage.
4: This is a
1: Galaxy.
5: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer ben ook en geen stop, broeder. Hoe ik dit nu spit, heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok, broeder. Eindstand wil ik kijken.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 PM.
2: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Radko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
4: Galaxy Radio.

0: let's get it.
1: And listen wherever you go, Galaxy Radio.
2: Ja, zet je de auto, zet ons even op voorkeuze 1, hè. Voorkeuze 1. Dus eventjes knopje 1 indrukken. Ja, ingehouden. Ja, indrukken. Ingedrukt houden. Goed. Ja, piep. Oké, we staan op nummer 1. Dat is heel fijn. Hé, zometeen een man die opmerkelijke uitspraken gedaan heeft in de zaak van Tupac Shakur. Ja, hij heeft het niet officieel voor de grand jury gedaan, maar gewoon een beetje online op internet. Maar je weet, hè, KVD, ook dat kan je schaden.
1: This is Galaxy Radio.
3: What it do?
4: You about to witness hip-hop
1: with Boss B.

Galaxy met Distinct en Morat. Je hoorde Assiste, dit is de Frans voor RS6. En dat is weer een autotype, hè? En de Davo Flow met Don't Break My Heart. Ik weet niet of je het een beetje aan het volgen bent. De hele rechtszaak tegen Kividi in Los Angeles. Gaat natuurlijk over Tupac Shakur. Hoe shot je? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Wie heeft geschoten? Vanilla Ice heeft onlangs een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat Tupac Shakur niet twee keer is neergeschoten, maar meerdere keren. Hoe vaak dat wil hij niet zeggen? Hij zegt, ik weet te veel, dus ik moet niet alles zeggen. Maar hij zegt minimaal 4 keer. Het waren rampshots. Hij moest er wel voor naar het ziekenhuis, maar het was niet levensbedreigend. En dat zijn dus andere aanslagen dan die in New York bij die studio-overval. En uiteindelijk, weet je, de aanslag in Las Vegas, waarbij een enkele dagen later Tupac het leven dus liet. Hè? Het aardse voor het eeuwige verruilde. Dus ja, de vraag is eventjes, is daar ooit een documentatie van geweest? En komt het in de rechtszaak nog naar boven? En in hoeverre brengt Ice Ice Baby zichzelf hiermee in gevaar? Want dat is natuurlijk de grote vraag, hè? Ik bedoel, KVD heeft ook wat uitspraken gedaan op het internet en interviews gegeven en dat soort dingen. En dat is hem juist best behoorlijk zwaar komen te staan, want hij moet nu natuurlijk verantwoording afleggen in de rechtszaak. Ondanks dat hij niet zelf geschoten heeft, zou hij wel in de auto hebben gezeten, die witte Cadillac waar dan de schutter in zat. En ja, misschien wordt hij straks toch wel accountable gehouden voor die schietpartij. Dus wie zal het zeggen? Hier is Ice Ice Baby, Vanilla Ice.

Janis, shut the fuck up. Dat was Drake uit de Airplay Top 20. Ja, in Nederland kun je dat gewoon zeggen. In Amerika bijvoorbeeld niet. Als je dat zegt op een Amerikaans radiostation. Ja, dan heb je als radiobaas wel wat uit te leggen bij de Amerikaanse overheid. Want dat zijn allemaal verboden woorden. Dus vandaar dat het ook afgekondigd is. De officiële titel is namelijk Janis STFU. Maar wij zeggen hier gewoon shut the fuck up. En daarvoor Vanilla Ice met Ice Ice Baby. Naar aanleiding van de uitspraken die hij gedaan heeft op het internet over de Tupac-zaak. Tupac dus meerdere keren neergeschoten. Geen twee keer, maar...

0: Take My Breath van The Weeknd. En daarvoor Rod Wave met Tombstone en The Ghetto Boys met My Mind Is Playing Tricks On Me. Zit jij vanavond om 9 uur voor een scherm, voor de televisie of voor je computer, om op Netflix te kijken naar de introductie, dan lancering van GTA 6. De officiële gameplay lancering. Ja, als je een beetje GTA-fan bent geweest, heb je natuurlijk al het een en ander gezien op het internet. Want er is de laatste weken behoorlijk wat uitgelekt. Daar zou een Nederlander onder zitten, achter zitten, onder zitten, boven zitten, ergens in de buurt zitten. Ja, niemand weet waar die zit. En dat is maar goed ook, want er zitten behoorlijk wat partijen achter hem aan. Dus, maar alles wijst richting een Nederlandse hacker. Dus zo heb ik gisteren verteld. Ja, ik ben benieuwd of dit nog een staartje krijgt. Ik denk van wel. Rockstar kende, gaan ze er achteraan. Want de vorige hacker, namelijk die ook aan het lekken was, die hebben ze uiteindelijk gepakt en in een mental institution opgesloten. Dus dat wordt je voorland als ze je ooit te pakken krijgen. Nou, zometeen wat reacties op de vraag. Zit je vanavond voor het scherm om 9 uur of boeit het je echt geen hout?
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio. This is what Galaxy Radio sounds like.

0: J. Cole, We Survived the Let Out. En daarvoor Lil Baby met zijn nieuwe single, die heette Dead Fresh. Zit jij vanavond om 9 uur voor een scherm Netflix te kijken voor de introductie van GTA 6 of niet? Dat was de vraag. Dit zijn de reacties.
1: Geen idee waar het over hebt, joh. Ik zit vanavond gewoon lekker op de bank voor een spannende docu op Netflix.
2: Hey, met Kevin. Absoluut. Ik heb snacks gehaald. Mijn telefoon gaat op stil. En niemand mag me storen.
3: Kijk. Nee, totaal niet. Mijn vriend is helemaal enthousiast, maar ik snap echt niks van die hype. Geef mij maar een goede misdaadserie.
0: Oké.
2: Hoi, met Michael. Ja, samen met mijn zoon. Hij heeft me helemaal bijgepraat over GTA. Want de laatste versie die ik speelde was Vice City.
0: Vice City? Dat weet je niet. Nou, dan loop je wel wat achter. Vice City was toch 2001? 2? Ja, dan wordt het wel tijd voor een upgradeje volgens mij. Dus dan zou ik zeker vanavond kijken om 9 uur op Netflix naar de introductie van GTA 6. Ik zit sowieso voor de buis en anders vannacht om 3 uur. Want dan wordt namelijk die lancering op YouTube gezet. En kun je, geloof, 6 uur lang kijken en niet langer.

Taxi met Kleine John samen met Chavante en Katna. Of je hoorde Hit Me Up en daarvoor Bad Bunny met Yona Gunny. Hey, zometeen is het 6 uur en dan gaan we beginnen aan je vrije donderdagavond. Ik verheug me er nu al op met zometeen veel meer bangers naar 6. Blijf luisteren en ik spreek je zometeen. Hoi!

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
5: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
6: Kom maar binnen, jongens.
5: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
4: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Nederland en 5 andere EU-landen willen dat er honderden miljoenen euro's afgaan van de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2 biljoen. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na overleg tussen Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. Deze landen vinden dat meer geld niet per se de problemen in de EU op gaat lossen. Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Radko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. Here is Boss B.
1: Ja, goedenavond. We gaan officieel beginnen aan je vrije donderdagavond. Ik heb zometeen Destiny's Child voor je met een oudje die heet Survivor. OKM en Idali liggen voor je klaar. Nu meteen. Maar nu meteen eerst Drake. Hier is zijn nieuwe single die heet Shebang op Galaxy.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
2: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
0: This is Galaxy Music. Huh?
2: Shebang.
0: Drake, Shebang, now on Galaxy Radio.
3: Playing the biggest bangers, 24/7.
2: Manish on a beat, Shebang.

0: Hey, had ik jou verteld over Galaxy Throwback Radio, ons spin-off kanaal? Ja, natuurlijk heb ik dat al verteld. Ik heb het al zo vaak verteld. Maar ik kan niet genoeg vertellen over Galaxy Throwback Radio. Dat is ons spin-off kanaal. En dan hoor je de hele dag alleen maar oude poekers. Waaronder deze van Destiny's Child en Survivor. En waar kun je het dan ontvangen? Dat hoor ik je vragen. Nou, via DAB Plus of op onze website. Dat is galaxy.radio. Of in onze gratis te downloaden app. En het voor KM en Idali, nu meteen en Drake en Shebang. Dit is Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Laatste uurtje wat mij betreft, voordat we aan deze avond gaan beginnen. Vanavond ziet het trouwens een klein beetje anders uit. En ik ga je ook nog wat vertellen wat er allemaal vanaf volgende week gaat gebeuren. Want de programmering gaat een klein beetje op de schop. De zomer is tenslotte bijna afgelopen. Dus blijf luisteren, straks volgt meer info.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B, making traffic jams a lot more fun with the biggest bangers.

0: Designer en Panda hier op Galaxy. Daarvoor Russian en Alejandro met Pongo. Het is beloofd nog even te vertellen wat er vanavond gaat gebeuren op de zender. Vanavond geen Daniel Noesbaum in Noes Radio. Vanavond neemt Ice de honneur, zwaar. Zoals dat dan in goed Frans heet, hè? En we hoor je tot 9 uur vanavond. En vanaf 9 uur DJ Lowpro met Break North. Overigens voor de laatste keer op dit tijdstip. Want DJ Lowpro, misschien dat je het al gehoord hebt in het officiële verhuisbericht, gaat verhuizen naar vrijdagavond met meer weekend vibe. Met meer nieuwe tunes. Kortom, meer DJ Lowpro. Vrijdagavond dus vanaf volgende week om 11 uur 's avonds om je het weekend in te luiden. Maar vanavond nog gewoon vanaf 9 uur. En vanaf 11 uur neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G je mee de nacht in. Dat gaat er vanavond gebeuren hier op Galaxy.
1: Oh, it's hot out here.
2: The weather is heating up. The weather...
1: Yeah, I love it. I get to throw on my bikini.
3: Barbecue with my family.
2: And the hip-hop is hotter than ever.
1: All summer long, we partying right here.
3: This is my summer party station.
2: Enjoy the summer with Galaxy Radio.

0: Bieber hier op Galaxy. En daarvoor Noah O&M's met Waka. Zometeen een oudje aangevraagd via 085-029-24-2-MOP met Stick to Your Guns. Ik heb Kalani voor je klaar liggen met Fold It. En ook deze banger komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
1: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
3: Ik ben Angie Hill.
4: We're so famous.
5: En ik ben Orie Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
3: We in here.
4: That's right. You know how we get down when we get down. And when we get down, we turn up.
1: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
5: Make sure you tune in. You don't want to miss this.

M.O.P. Stick to your guns. Hier op Galaxy aangevraagd via 085-029-4x2. En als je ook invloed wil hebben op onze playlist, je weet het, is altijd mogelijk. Gewoon een appje sturen naar 085-029-4x2. Of een belletje, of ja, rooksignalen, of even tamtam aan deze kant op. Komt het ook allemaal goed. En daarvoor Kalani met Fold It. Hey, deze plaat, die ken je vast en zeker wel. You

Iron. Oyster, what about your love life? Amazing. Ben vergesteld, I'm dating. Praat niet aan mijn meid, zij steken. Sing some more liedjes, the body is tea. Dan is ze super amazing.

Nederlands hiphop, je hoort het veel hier op Galaxy. Iedere maandagavond in Pers de Aux met Wouter Proux. En natuurlijk bij Naro en Goudje op vrijdagavond vanaf 9 uur. Dit was de nieuwe single van Oyster, die heet Super Amazing. Daarvoor 50 en I'm the Man. Italy, Nooit Echt Voor Mij en AIDS met Ring My Bell R&P. Hey, zo meteen na 7 uur geen Daniel Nussbaum, maar Ice die de honneurs waarneemt. En vanaf 9 uur hoor je natuurlijk DJ Lopro in Break North voor de laatste keer op donderdag. Ik spreek je maandag weer, maar morgen zit hier Samora en Ens. Hoi!

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Mona Keizer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keizer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. De dood van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica weinig opluchting. Zijn veroordeling tot levenslang in 2017 was voor hen veel belangrijker. Nabestaanden waarschuwen dat de ideologie achter de genocide nog voortleeft. In Servië is volgens hen nog steeds sprake van genocideontkenning en verheerlijking van de verantwoordelijkheden. Bij een school in Gosen-Neu-Zittau, vlakbij Berlijn, zijn twee mensen om het leven gekomen. Een 18-jarige leerling en een 30-jarige man. Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Hij zou de ex van de leerling zijn. De 30-jarige werd vermoedelijk gedood toen hij de dader probeerde tegen te houden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Yes, een hele, hele goede avond. Je luistert op dit moment naar Galaxy Radio, a.k.a. de beste radio van heel Nederland. En dat is serieus ook. In ieder geval, ik ben IJs, je hoort me nog tot en met 9 uur, van 7 tot 9. En normaal hoor je Daniel achter de knoppen, maar Daniel is lekker op vakantie naar Ibiza. En ik zeg je eerlijk, ja, ik hoor hem al een klein beetje. Ik heb ook even vakantie nodig. Maar niet getreurd, ik ben er nog tot 9 uur. Ik draai alleen maar de beste hip-hop en R&B en afro voor jou. En alleen maar juice, alleen maar hip-hop stories en voor alles en nog meer. En natuurlijk uiteraard lekkere muziek. Dus doe even die volume een klein beetje harder als je in een wakkie zit. Als je thuis zit uiteraard ook. Overal waar je bent, volume mag even omhoog. Weet je wat we gaan doen? We gaan even door naar de muziek. Want we gaan even kijken wat ik op de schema van jou allemaal heb. Ik heb onder andere Punta Cana, die hoor je zometeen van Ronnie Flex, DJ Dylan en Karol. Maar nu eerst Shakira. En nee, dit is geen hipsonlei, helaas. Nee, dit is Burna Boy, Shakira en Dai Dai, die je hoort hier op Galaxy Radio.

is Ronnie Flex, DJ Dylan en Karel met Punta Cana hier op Galaxy Radio. En besef even, het is nu donderdagavond, hè. Ik wil je niet nuchter maken, maar volgende week is het weer tijd om naar school te gaan als je naar school moet gaan. En het is ook weer tijd om te gaan werken fulltime. Je vakantiedagen zijn op. En het is gewoon heel erg

is. Het was Ladies Twins van A1 en J1 hier op Galaxy Radio. Ja, ik had het een vraag aan jou gesteld, want de vakantiedagen van jou zijn bijna weer op, die van mij ook. Ik moet bijna weer gaan werken volgende week, aankomende maandag. En ik heb ook weer stage, ik heb ook weer school. Even lekker zo, nat. En ik heb daarop twee appjes gekregen, want die vroeg me eigenlijk af. Hoe ga ik deze Matrix NPC-libby eigenlijk overleven? En Samantha zegt daarop, plan gewoon alvast een weekendje weg. Dan heb je iets om naar uit te kijken en voelt werken iets minder zwaar. Ja, weet je wat het

hem helaas niet. Helaas. Misschien wel voor jou, Samantha, maar voor mij niet. En Ryan zegt, ik doe alsof ik nog steeds vakantie heb. Na werk lekker eten bestellen, Siri aan, een telefoon op stil. Zo hou ik het vol. Nou, wie weet. Eigen start met Where Do We Go, hoor je nu op Galaxy Radio.

0: Yes, als jij net pas intuned, mijn naam is IJs, aangenaam. Ik ben hier even nog met jou tot en met 9 uur. Heerlijke muziek hebben mij verwacht en uiteraard positieve vibes. En even om jou doorheen te slepen op deze donderdagavond hoor je zometeen Kendrick Lamar. Maar nu eerst Zonnefrezer met I Need Your Love.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio. Galaxy Radio.
3: The streets is ours. In your car, on the app.
4: Tap in and vibe out.
3: Anywhere you go.
2: Listen anywhere on our free radio app.
5: Bring the real
6: hip-hop.
5: Bring the hip-hop back.
2: And back.
7: With more back.

Yes, Kendrick Lamar met Not Like Us hier op Galaxy Radio. En voor de Kendrick fans en voor de Drake fans, ik heb een beetje slecht nieuws en goed nieuws. Voor Kendrick fans slecht nieuws en voor Drake goed nieuws.

5 of 6 staat. Want even kijken naar de statistieken. Taylor Swift heeft op dit moment 130,2. Dus die is wel in de buurt van Drake. En Bad Bunny is op 127,9. En even kijken naar, naar Kendrick. Kendrick heeft op dit moment 41,2 miljard streams. Dus Kendrick, jongen, jij moet eventjes doorgazen, want je bent nog lang niet in de buurt van Drake. Hey, maar voor de Kendrick-fans, sorry. Not like us is gewoon een harde pokoe, maar Drake is het gewoon, man. Drake is het gewoon. In ieder geval, we gaan even terug naar Nederland. En dat gaan we doen met J. Koppig en Hekje 31 met Pia hier op Galaxy Radio.

Dat is Bodygold van Molly en Tyler hier op Galaxy Radio. Ja, en ik ben IJs en het is inmiddels bijna tijd voor het nieuwe uurtje. Maar niet getreurd, want in het volgende uurtje ben ik er ook gewoon weer om jou te blessen met goede muziek. En de appboxen blijven uiteraard ook gewoon natuurlijk open. Dus mocht jij een appje willen sturen, dat kan via 085-029-4x2. En ja, dan komt alles gewoon weer veilig bij mij binnen. Maar goed, we gaan weer even terug de tijd in. Want we gaan lekker weer terug naar 2005. En dat doen we met Jean-Paul. Dus die hoor je nu op Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77 tot 81% voor plastic flessen en 85 tot 89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case-zaak. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
2: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Yes, goedenavond. Je luistert nu naar Galaxy Radio. Het is 8 uur donderdagavond. Mijn naam is IJs, mocht je net wel zijn ingetuned. En ik ben er nog steeds om jouw oren te blessen met goede muziek, goede vibes. En om jou uiteraard doorheen te slepen op deze schemerige donderdagavond. Want eerlijk, kijk even naar je raam. Kijk even naar buiten. Kijk uit je waar je ook bent. Eerlijk, het is geen zomer meer, hè? Maar ja, goed. Ik heb daarom ervoor gekozen om Dior erin te zetten, want Dior brengt ons altijd die zomervibes. Maar nu eerst gaan we luisteren naar Tims met haar prachtige... Oh, wat een prachtige stem heeft zij, man. Met What You Need hier op Galaxy Radio.

Yes, het was Dior met Go Mama en we gaan gelijk eventjes de tempo zakken, want het is inmiddels 25 jaar geleden dat we Aaliyah hebben verloren op aarde. Mocht je Aaliyah niet kennen, Aaliyah was de zangeres. En Aaliyah was een hele goede zangeres. Ze maakte gewoon goede hits. Ze had One in a Million, ze had Rock the Boat. En tevens Rock the Boat, daar ga ik het even over hebben. Want 25 jaar geleden, op 2001, 25 augustus, ging Aaliyah naar een eiland toe met een vliegtuig. En ze durfde eigenlijk niet eens te vliegen. Ze had niet eens van vliegen. Dat zei ze in interviews en al die dingen. Dus Aaliyah gaat op die eiland, ze doet haar clips, ze doet mooie dansen en al die dingetjes. En daarna moest ze weer natuurlijk weg naar Amerika. Terug naar Amerika. En wat gebeurt er nou? Zij kijkt naar de vliegtuig en die is super klein. En ze had heel veel bagage. Al die camera's moesten mee. Al die personeel moest mee. En Aaliyah durfde niet om in die vlucht te gaan. Dus wat zei die team? Die team zegt, Aaliyah, neem gewoon even een pilletje. Dan ga je in slaap vallen, dan komt alles goed. Dus Aaliyah neemt die pil. En Aaliyah valt in slaap en ze tillen haar op het vlucht. Wat gebeurt er? Die vlucht stijgt op en het stort gelijk neer. En het is gewoon zo zonde, want Aaliyah was nog maar 22 jaar, ze had zoveel potentie. Mensen zeggen dat ze groter zal worden dan Beyoncé. We weten dat allemaal niet, want ze leven niet meer. Het is gewoon zonde, man. Aaliyah, we gaan je missen. Nog steeds na 22 jaar. 25 jaar zelfs, wauw. Besef, ik ben nu al 25 en het is zo lang geleden. En ik denk, het is gewoon belangrijk om zulke legends gewoon in staande te houden. En dat als Tupac, net als Biggie. En daarom extra aandacht naar Aaliyah. En daarom heb ik een tune van Killa Tesla. Keeper, want Aaliyah was een keeper.

0: Tijd is voor een hitnieuwsflash, of niet, Joost?
1: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe hitnieuwsflash. De zakenman achter Lil Baby. Het was even schrikken voor hem, want hij kreeg een hartaanval. Hij heet Pierre P. Thomas en hij lag echt een paar dagen op de intensive care. TMZ en zijn label lieten weten dat het de goede kant op gaat. Drake zet het internet opnieuw op zijn kop met een serie cryptische foto's van CD-ROMs met de titel FOMO 2026. Hip-hop media speculeren er massaal op los dat er op korte termijn een nieuw album aankomt of een of andere grote documentaire. En hij is natuurlijk de GOAT, Dr. Dre, maar hij heeft ook balls of steel, want hij heeft iets gezegd over AI in een interview. Hij zei dat hij AI gewoon professioneel in de studio gebruikt en alleen producers die moeite hebben met creëren zijn er bang voor. Oké, Ice, dat was hem. Hey.

0: What does summer means to you?
1: This summer. Summertime means we just go cruising looking for the females. What's up, baby?
0: Your summer.
1: Oh, okay. You gonna do me like that?
0: Is with Galaxy Radio.
2: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn vakje zit geen schadeformulier. Alleen kan

0: Yes, voor als jij nu pas intuned, mijn naam is IJs en je hoort me zo meteen nog eventjes tot en met 9 uur. Ik heb goede pokoes voor jou klaar liggen, jongen, als ik jou zeg. Je kent het wel, IJsy, IJsy. Even kijken, Tyler de Creator hoor je zo meteen namelijk met Youngboy Never Broke Again. Maar nu eerst, Bare Minimum van Fresh.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
3: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
4: Ik ben Angie Hill.
5: Persoon Famous.
6: En ik ben Aurier Cass.
3: Muziek, sport, guests en veel meer.
4: We in here.
5: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
3: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
6: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
7: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you. Turn on the morning marathon with Richie and Tony. And then you can go to school.
3: Let Galaxy make your morning rhythm with the morning marathon. Weekdays from 6.
8: Yeah. Drop the music. Turn it up. Let's ride.
7: We're back in this.
3: Back with more music.
7: On Galaxy Radio.
3: Where the biggest stars come to play.

andere track. En deze track ken je misschien niet. Het is niet zo groot gegaan, niet zo hem gegaan als Pilé, zeg maar. Maar hij kwam ook uit 2026. Dus het kan wellicht dat je hem kent en misschien wel niet. Maar ja, het is een Franse pokoe samen met Jims. En daarom hoor je hem nu hier. Vive la Monia, als ik het goed zeg. Ik kan geen Frans.

Yes, 24 hours van Stormzy en Odio hier op Galaxy Radio. En ja, het is helaas een tijd van komen en gaan. En mijn tijd is gekomen om me langs te gaan. Maar in ieder geval, het waren twee leuke, mooie uurtjes, vond ik zelf, op donderdagavond. Ik heb van jou genoten. En dan volgende week is mijn compagnon Daniel gewoon weer terug uit Ibiza in Nederland. En dan worden het weer twee lijpe en gekke shows. Want jullie weten dat Daniel en ik is altijd gewoon het tweester uit in die shows. Je weet toch? Maar in ieder geval, mocht je mij vaker willen horen, dat kan. Ja, want elke dinsdag ben ik er weer van 7 tot 11 of elke donderdag van 7 tot 9. En daarmee is alles gezegd. Ik wens je nog een hele fijne avond. Dit was IJs op Galaxy Radio. 1, 2, 3.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
5: Sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
4: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbases en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77-81% voor plastic flessen en 85-89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case-zaak. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: Ja man, heerlijke tune van Cameron, Horse and Carriage featuring Maze. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio, Biddy Lopro. En ja man, het is heel goed om Maze en Cameron nu ook weer actief te zien met een It Is What It Is show on the internet. Maar ook way back had de connectie in Harlem natuurlijk. Zelfs nog in hetzelfde basketbalteam gezeten ook. Dus ja man, hun leven is echt wel gewoon een soort van verweven met elkaar. En dat is dope. Andere legende die ook actief is, is E40 met Play If You Want. En dat is de brand new tune featuring Busta Rhymes. Waarna je gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Met DJ Lopro en ik ga je de doopste tunes deliveren, no doubt.
1: Sharper than a shank in a bulletproof tank in a back blowing dank. Big drink sipping till I go blank. Doing what they say I can't, put some pain where it ain't. Trouble pass now, I'm out here having cash. If it's money to be had, I'll

0: And I keep some max up in the Tahoe. All of my orders go wherever I go.
1: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Low Pro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Low Pro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio.

is real.

Let's go, let's go. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Low Pro. Het staat er weer te gaan blessen met de playlist. Die is begonnen met E40, met Play If You Want, featuring Busta Rhymes. Twee legends op de mic. De ene uit de Bay Area aan de West Coast van Amerika. De andere uit New York City. En die laatste, daar komt deze uitzending nog meer van voorbij. Want ja, due diligence. Ja, Diligence is out there, man. Diligence 2 van Busta Rhymes en Jay Dilla. Dat is een heel dope iets, maar daar ga ik later sowieso nog wel meer van draaien, deze uitzending. No worries about that. Daarna Moneybagg Yo met ICY. Daarna Bia en DJ Snake met Rollin in de remix featuring Stunna, Sandy en Bay Swag. Daarna Ransom met Circumvention featuring Lloyd Banks. The Price of Clarity is het album waar je dat op kunt vinden van Ransom. En Lloyd Banks ken je natuurlijk van G-Unit. En ja man, dat zijn die legendary memories. Daarna de laatste bangers van Coolie High met The Glow featuring Fly Anakin. Geproduceerd door Kev Brown. Underground hip-hop legends. Misschien niet voor iedereen bekend, maar dat maakt niet uit, man. Nu ben je sowieso enlightened met deze tune. En kan je gewoon ook dieper gaan verdiepen in deze stroming, in deze dope music. Maar voor nu, ja man, got to celebrate dat Yves Laurent zijn nieuwe album heeft uitgebracht. En het album heeft natuurlijk ook een titel, whatever dat voor woord is. Het album heet De Stem van Melo. En ik vind het een dope album geworden. Er staan sowieso meerdere featurings op natuurlijk. Maar het is ook een dubbel album geworden. En dat is extra dope. Maar nu ga je luisteren naar Yves Laurent met Griezelbus featuring Smip. En dan Soarnelg, Loopy en Ray Fuego. En dat is waar je nu naar gaat luisteren bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Low Pro met de nicest tunes uit. Right?

En je weet, als de bangers binnenkomen, dat je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en de tune die je net hebt gehoord is van GZA, oftewel The Genius met Gold, featuring Method Man. Ja, man, Wu-Tang shit in the mid-90s, early 90s. Dat is die shit echt wel een unlock, man. Het was ook sowieso revolutionair, ook qua soundscape. En gewoon dope bars ook. Liquid Swords is het album waar je deze track op kan vinden van The GZA. En ja, man, go check dat album. Legendary stuff. Nu, tijd voor een artiest die ook best wel zijn sporen heeft nagelaten in de hip-hop industry. Trinidad James. Tijdje is hij een soort van de radar geweest op muzikaal vlak, maar heeft hij zich wel op het internet geprofileerd als een of andere fashion dude en podcaster, dus sowieso wel out there. Maar nu blijkt toch dat muziekvirus er gewoon altijd nog te zijn. En dat is heel dope. Want hij heeft een nieuwe tune uitgebracht, genaamd 2425, featuring Doughboy Sauce. En sowieso ken je natuurlijk Trinidad James ook al van die vocalen van die Mark Ronson tune, Uptown Funk. De eerste zin, Don't Believe Me, Jay, Watch. Die is natuurlijk rechtstreeks van Trinidad James afkomstig. En er is ook een remix van waar Trinidad James een featuring op heeft. In elk geval, nu ga je luisteren naar Trinidad James met 2425 featuring Doughboy Sauce hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben dus DJ Lopro en ik ga je blessen met tunes.

Ja toch, heerlijke tunes hier bij Break North op Galaxy Radio. En ik ga je even meenemen in de playlist, zodat je ook exact weet wat er gedraaid is. Ik ben natuurlijk begonnen met Trinidad James met 2425 featuring Doughboy Sauce. En ik ben blij dat Trinidad James back on the mic is, dope artiest. Daarna Siggy en Dins met Ga Niet Weg featuring Monsif, dat je kunt vinden op het album App en Vloed. En dat ga je zeker checken. Daarna Flo Milli met Too Bossy. En ik vind het dope dat ze Kelis als inspiratiebron heeft gebruikt. Want die heeft natuurlijk in het begin van deze eeuw de track Bossy uitgebracht. Featuring Too Short. Maar ja, ik had zoiets van, het is te makkelijk om dat achter elkaar te draaien. Daarna Cardi B met Aha. Daarna Corrupt en DJ Battlecat met Sneak Attack. Featuring Snoop Dogg en Charlie B. Real. Wat je kunt vinden op Tales From My Hood. En het grappige is, die letters zijn ook alweer geïnspireerd op de Tales From The Hood soundtrack. Ik weet niet of je die nog kent, maar die is ook legendary. En de laatste laidback tune, die is natuurlijk van Lucky Day met Fly You Out. En dat is wel heel erg romantisch, man. Om je schat, als je schatje, eventjes gewoon met het vliegtuig binnen te harken. Daarna, oh ja, en de featuring mag ik niet vergeten natuurlijk van Leon Thomas. Wat tevens een death row artist is. Nu is het tijd voor een brand new tune van RJ Payne. 100% Payne. Produced by C. Lance. En dat kun je vinden op het album My Prediction is Payne. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lowpro met de doopste tunes.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijp-Wetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbasis en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

Ja toch, Shawty Red, all up in this one. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. En damn, Young Jeezy met Woo Dad. Wat een banger is dat, man. Damn. Shawty Red on the production. 808 Mafia shit, man. Natuurlijk ook sowieso Lex Luger is all up in that one. Dus ja. Legendary trap shit. Young Jeezy, afkomstig uit Atlanta, het zuiden van Amerika. En iemand die daar ook altijd actief is, is David Banner. Zowel maatschappelijk betrokken als ook sowieso als artiest natuurlijk. T.I., Juicy J en Duke Juice heeft hij op de featuring gezet voor de track Where You From. En dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben niet je loper, ga je blessen met de doopste tunes. Hi.

weten dat. Ik had het positief leven als van alles even tegen zat. Flashbacks in mijn hoofd, lijkt wel een film, speel mijn leven af. Als ik wat dingen recht had kunnen zetten, yo, dan deed ik dat. Alles heeft een reden, al weet ik niet wat de reden was. Mijn moeder zei me altijd bij problemen, dan bespreek je dat. Een andermans mening, weet je, daar vergeet ik mijn reet mee af. Altijd vol met liefde, ook al zat ik met een lege zak. Lijf die vlog voorbij als een rollercoaster en ik greep me vast. Alle puzzelstukken die ik vast wil leggen, breken af. Jij

Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Loco is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Loco. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio.

En ja man, Beanie Man is tegenwoordig op in de Lambada. Dat is duidelijk, want ja man, onmiskenbaar, ja, gewoon herkenbaarheid. And that's funny. Maar wat ook dope is, is dat de rest van de playlist ook nog even voorbij moet komen. Dus ik ben begonnen met David Banner met Where You From, featuring T.I., Juicy J., Duke Deuce. En ja, man, David Banner, altijd wel activistisch, maatschappelijk betrokken, gewoon in zijn area. Voedselpakketten uitdelen, al dat soort shit. Andere shit uitdelen, dus altijd betrokken gewoon. Dus hij geeft wel zeker terug aan de samenleving. Hij weet waar hij vandaan komt en we got to celebrate that. Daarna Denzel Curry met UPS. En die is geproduceerd door Kenny Beats. Ik vind het op het album 2. En ik vind het heel dope dat Denzel Curry gewoon weer terug is op die soulvolle boombap shit eigenlijk. Snoeiharde beat van hem vind ik ook dope trouwens. Ik vind eigenlijk heel veel dingen die hij maakt vind ik gewoon interessant en dope. Maar ik vind het ook heel nice om dan te horen dat hij een andere afslag even pakt. En zoiets heeft van ja, maar dit kan ik ook. En dit vind ik ook dope om te maken vooral. En dat laat ook zien dat je niet hoeft te richten op één ding als je meerdere interesses hebt en ook meerdere talenten om dat te kunnen gaan doen. Daarna Siggy & Dins met Mind Games featuring Jack. En dat komt natuurlijk van het album App en Vloed. Daarna Sean Paul met Face Card featuring Sean Nizzle. En de laatste tune is van Beanie Man met Do It featuring Lola Brooks en Kamar McGregor. En dat kun je vinden op het album Eminence. Net uitgekomen. En ja man, als een legend als Beanie Man een album uitbrengt, dan moeten we toch wel een klein beetje aandacht voor komen. Rhapsody heeft ook een album uitgebracht. Ook heel dope. Het album heet God Got a Afro and Gold Hoops. En nu ga je luisteren naar God Got a Afro featuring Carobo, ja, Morena. Hier bij Brick North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de doopste tunes uit. Right?

En je weet, als de bangers binnenkomen, dat je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Bedankt je Lopro en de tune die je net hebt gehoord is van GZA, oftewel The Genius met Gold, featuring Method Man. Ja man, Wu-Tang shit in the mid-90s, early 90s. Dat is die shit echt gewoon unlock, man. Het was ook sowieso revolutionair, ook qua soundscape. En gewoon dope bars ook. Liquid Swords is het album waar je deze track op kan vinden van de GZA. En ja man, go check dat album. Legendary stuff. Nu, tijd voor een artiest die ook best wel zijn sporen heeft nagelaten in de hip-hop industry. Trinidad James. Tijdje is hij een soort van de radar geweest op muzikaal vlak, maar heeft hij zich wel op het internet geprofileerd als een of andere fashion dude en podcaster, dus sowieso wel out there. Maar nu blijkt toch dat muziekvirus er gewoon altijd nog te zijn. En dat is heel dope. Want hij heeft een nieuwe tune uitgebracht genaamd 2425, featuring Doughboy Sauce. En sowieso ken je natuurlijk Trinidad James ook al van die vocalen van die Mark Ronson tune, Uptown Funk. De eerste zin, Don't Believe Me Jay, Watch, die is natuurlijk rechtstreeks van Trinidad James afkomstig. En er is ook een remix van waar Trinidad James een featuring op heeft. In elk geval, nu ga je luisteren naar Trinidad James met 2425 featuring Doughboy Sauce hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben dus DJ Lopro en ik ga je blessen met tunes.

een officieel verhuisbericht. DJ Loco is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes. More new releases.

Ja toch, heerlijke tunes hier bij Break North op Galaxy Radio. En ik ga je even meenemen in de playlist, zodat je ook exact weet wat er gedraaid is. Ik ben natuurlijk begonnen met Trinidad James met 2425 featuring Doughboy Sauce. En ik ben blij dat Trinidad James back on the mic is, dope artiest. Daarna Siggy and Dins met Ga Niet Weg featuring Monsif, dat je kunt vinden op het album App en Vloed. En dat ga je zeker checken. Daarna Flo Milli met Too Bossy. En ik vind het dope dat ze Kelis als inspiratiebron heeft gebruikt. Want die heeft natuurlijk in het begin van deze eeuw de track Bossy uitgebracht. Featuring Too Short. Maar ja, ik had zoiets van, het is te makkelijk om dat achter elkaar te draaien. Daarna Cardi B met Aha. Daarna Corrupt en DJ Battlecat met Sneak Attack. Featuring Snoop Dogg en Charlie B. Real. Wat je kunt vinden op Tales from My Hood. En het grappige is, die letters zijn ook alweer geïnspireerd op de Tales from the Hood soundtrack. Ik weet niet of je die nog kent, maar die is ook legendary. En de laatste laidback tune, die is natuurlijk van Lucky Day met Fly You Out. En dat is wel heel erg romantisch, man. Om je schat, als je schatje, eventjes gewoon met het vliegtuig binnen te harken. Daarna, en de featuring mag ik niet vergeten natuurlijk van Leon Thomas, wat tevens een Death Row artist is. Nu is het tijd voor een brand new tune van RJ Payne, 100% Payne, produced by C. Lance. En dat kun je vinden op het album My Prediction is Payne. Hier bij Break North op Galaxy Radio, ik ben DJ Lopro met de doopste tunes.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
4: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
5: Kom maar binnen, jongens.
4: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
3: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar 5. Hier op Galaxy.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijp-Wetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
1: Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy. Hey,
2: yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
0: From the block to the booth, Rosa G serving late-night soul.
6: Heavy on the flavor.
0: Here is Rosa G on Galaxy. Rosa G on Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
1: Ja, nee? Maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
2: Kom maar binnen, jongens.
3: Kom binnen, mannen.
1: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: Everybody, you ready?
5: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
6: Skillet, baby.
7: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
6: Yeah.
0: We're Galaxy Radio.
5: And you know the vibe.
4: Bring the real
7: hip-hop.
4: Bring the hip-hop back.
0: And back.
8: With more

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven.